Ik liep de glijke lief mij niet, aha. Ik liep de glijke lief mij niet, aha. Ik liep mij niet, du liefst mij niet.